Nog een African Wolf rond dit The Cold Winter for Devil Age Reload uit Estland.